As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: gaat met jou? Mijn broer is ook naar iets als ons te gewonnen. Jij en Dani en ons allemaal weer kan uitdagen als jij hier is. Of hoop je dat niet op deur of iets niet, maar laat mij weten. Laat mij weten. Oké, cool.
1: Is of paduis die voor je is, maar ik denk het is ongelooflijk.

Zwerfels allemaal dichten cirkels. Raak niemand ooit bewust. Dis die vroegmiddagse maalnes. Laat maar achter is. Met ijsterpaarden zwem ons. Deur zwart rivieren. Soos ruiters

kan het wees dat ek jou die eerste keer gesoen het op daardie strand met daai rowwe, rowwe see. My gedagtes dwaal hier rond hier in my kop van

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: see you now.
1: Speciaal voor Pollock.
2: Niet.
1: Perf Bobbejaan. Iemand gaat mij nou
2: op. Ik net die memes wat uitgekomen is, was mij fantastisch. Ik zie nou net van Donny Garber, wat, dat was een foto of een video geweest van even Pollock trouwens heet, zo kijk maar boy. En dan was het ding wat hulle gesê, ik weet het. Doe maar.
1: Anyway, ik denk ons gaan nog een song doen voor ons net in die boeken ding launch en ik weet, ons is recht met kant en kleed. Soos de Splendy we song pisang skille, dijk weg vreemdeling.
2: Ik denk hulle probeer een revamp uitbring ook, want die cover van die liedjie sê ook net die skille. So ek dink hulle probeer een revamp daar uit. En ons het net die week gepraat oor die Beatles en die coverfoto lyk baie soos daar waar hulle oor die straat loop. So it's a good vibe. Hulle like, love die skille.
1: Ek self ook, ek is 'n groot skil fan en hulle like duik, want dit is nou al diepsee duiker en duik weg vreemdeling. So kom ons dan op die Splinter nuwe treffer, dan se kantlyn klets.

0: Die klanke van Pat Green en hy sê vir ons Wave on Wave. Net voor het rijd Dylan met Strandfontein en Brendan Piper geef ons die H2R. Die tijd is so 17 minuten oor 12, dus vrijdag in die luister FM Kontry. Goeiemiddag en welkom bij die naweek afskop. Ek is Etienne Kalins, ek nou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Niels baie baie dankie sê vir die instaan op die JKB. JK sal natuurlijk maandag terug wees op die Jacques Kilian Brunch. Dis 9 en 12, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag gaan kom bij Skas Canades. Wat ons nou so'n bykie gaan aanskuif tot net so na die 2 uur nies, want ek het natuurlijk vir Johan vanmiddag in die atelier en ons gaan ook een damiekie van die aantmeimering ouwe thuis in die atelier. Ons gaan bykie gesels oor die 4x4 sal ons sê fondsinsameling wat volgende naweek gebeur en ons gaan lekker gesels. Ek kan nie wag om met hulle te gesels nie, maar eerstens wil ek net vir julle noem, in kombuiskas Canaris deel ek, soos baie mense my nou aangevraad, is hulle soek een van die klam sierlimoenkoeken wat jy kry met die glanslaag op en ek het die beste ene gekry wat propvol vars sierlimoengeur is en ek deel hom vandag met jou, is die sierlimoenkoek met die glanslaag en dan ook een klam wortelkoek. Ek lyk my, dit is net koeken hierdie week, want dit is nog heel week net chocoladekoek en taart en allemaal. Ek het al een paar wees op Facebook wat my gevraad, Etienne, ons gaan nie ons gewig kan dophou met al die soetgoed wat jy met ons deel nie, maar kan help my, ek is nou maar soetand en het is recepte wat aangevra word dier ons luisteraar. So ek deel met julle makkelijke klam wortelkoek ook vandag, vriende. Altyd de wenner saam met 'n koppie tee of 'n koppie boere troos. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalins op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie is welkom om vir my in die atelier boodskapie te stuur 082-333-367. Johan, goeiemiddag, hoe gaan het met jou?
1: Etienne, altyd goed as ek hier by jou kan sit.
0: Weet jy, en ek gaan hier dit altyd om jou in die atelier te, want ek weet ons altyd, ons gaan altyd een of ander grapie deurkom, of waar gaan gelag word, en het maak my dag net om jou hier te. So welkom hier, en dankie, lekker om jou op die atelier, in die program te vandag, en ek kan, vertel ons dit bykie meer, waarover gaan ons gesels vandag?
1: Etienne, oké, okay, dit ons vandag, dit is nou elke vrijdagse story hier, so maar vandag, nee, is ek hier so oor die Toyota uit de naag, 4x4 dag, wat natuurlijk volgende week, die 18de juli plaasvind, daar by die uit de naag vliegveld. Nou, die hele 4x4 dag is ten bate van aantmeimering ouwe thuis op uit de naag. En so bykie later gaan ons met Tannie Pat gesels wat bykie vir ons meer gaan vertel. Maar ons samel, ter hierdie 4x4 dag te hou, samel ons geld in vir die ouwe thuis. Want die ouwe mense kry maar een bykie zwaar daar.
0: Ja.
1: En Tannie Pat sal ons nou een bykie meer vertel daarvan. Maar die hele doel om hierdie 4x4 dag is om geld in te samel vir die ouwe thuis, wat ons dan natuurlijk vir hulle gaan skenk. En so net na een vandag, dan gaan ek bykie die mense uitdaag, die publiek uitdaag, om vir ons een paar randjies daar op die tafel te sit, vir die ouwe thuis, en dan ook, ons gaan, dit hoef nie net een kontantskenking te wees nie, ons kan ook goeikies soos komberse,
0: ja,
1: en een bykie seepies en lekkerheid,
0: goed,
1: een bykie bederfies vir die ouwe mense, kan ons ook by mekaar maak, ons het een paar aflaaipunte, en hulle kan het ook op die dag vir ons daar, na die 4x4 dag toe bring, as hulle daar toe kom, daar sal een bakkie wees daar so, wat ons alle goeikies in gaan sit, en as ons klaar is, gaan luister daar by die ouwe thuis af. So ek is baie opgewonde daar oor, maar ek wil net eerst gaan bykie met Tannie Pat gesels, as ons klaar met daar gesels het, dan gaan ons bykie die mense op een hoop jaagie so, en kyk of ons dan by die ouwe thuis een paar randjies kan insamel.
0: Dan sê Johan, ek kan nie wacht, hier die tyd is so 20 minuten oor 12, dit is natuurlijk die naweek afskop, jy is welkom, stuur vir my jou versoekie deur 082-333-367.
2: Beter beheer vat oor die goed wat jou plat trap.

Volg ons op Facebook, het Luister FM. Die job moet loop. Die koel is dier die kerk ons gaan.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

van niemand. Wie kan om een toermouw? Wie zal om kan keer? Geboren met een sidestep, wat geen mens kan beheer. Hij is vinnig soos een cheetah, hij is klipaard soos een os. Hij watch jou soos een luipaard, al zoekend naar zijn kos.

The Weeknd, Can't Feel My Face. En ja, ek vat jou so in die vrijdag in jou naweek en praat van weekend dinge. Voor die Ruiter Piet, Jack Perrow, let's get picnic saam met jou. Goeiemiddag, het is een vrijdag hier op Luister FM. Dankie Etienne Kanitz, die naweek afgeskop vir ons daar. Lekker saam met hom gekeier, reis weer maandag terug. Je weet ons nou al, jou weer, jou sport topic. Ons het Kiki Kijk, Netflix, Hot Stuff. Vele meer wat jou kant toe kom, net die so. Tussen nou en so 6 uur van ek saam met jou keier. Ons aan met jou muziek, Danny Smoke, Dik Dikstukke.

0: Rieke Snel, Afrikaans wil dans, remix van Bokkies, Jag, en voor daarin luister ons naar Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer. Daai remix mos van Tiny Dancer, is het mos nou nie. Ons kyk na jou topic as ek terugkom, net na die...
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist.
0: Ons kyk na jou topic as ek terugkom, net na die...
1: Rebecca, Astro Paints.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Want is allemaal weer eens verkeer. Is het nou? Wop, dat klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot, pa.

Young Blonde, Marino Velvet, tussen die lijn en een nieuwe enkie van die Rolling Stones. Jealous Lover voor daar jyne. Ons speel Kiki Kijk, hy is daar op die WhatsApp status. Wat sien jy daar, wat of wie of wat gaan daar aan? 08 233 33 367.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Dat jij dit baartig. Vat mijn hand. En ik vat jouw ziel en visplaat tussen je bossen, boppie zanten.

Brian Benardi, Spontane Helicopters, Whisper Your Secret in Teens, Your Dance, Soos Bloot. Dis Big Nick en ek sê vir jou, tot ziens, jy met een lieflike aand en een naweek he. Geniet wat ook al jy doen, hou warm, wees veilig. Maandag is ek terug, selle tyd, selle plek, net hier so op die Big Nick. Draaf ek speel uit met die van my ginsteling Abbas, dit is Gimme, Gimme, Gimme.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Driek, jou vertel van Dries de plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n daga boy. Man, hij is nooit zoer, jij verstaan niet mijn maat. Al die kanten van zijn bed

Dit was ons klip 2 spel en tevang daar is om een 3 spel en ons het begin al met Old Soul met Ache Break Your Heart Cars en Tina Lucarelli met I Should Have Walked Away en Eiffel 65 met Blue Dabadi. Tijd nou voor die correcte antwoord van ons omgekeerde melodie, 1984 treffer. En al wat ek vir jou gegee het is die volgende 15 seconden klankgreep.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

is, dan is ek mos haar klein kind. Dit klink na teer mekaar spul, en het laat een mens bietjie dink. Ek is getrouwd met my oma,

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.